0: Club 1068 bij A1 Radio. Wil je dit programma nogmaals beluisteren of bekijken? Bezoek dan onze website www.a1mediagroep.nl. Dit is A1 Radio, live vanuit Midden-Nederland.
1: Hallo party people, this is Captain Kim speaking. Welcome aboard Venga Airways. After takeoff, we'll pump up the sound system, 'cause we're going...

Trots uit de jaren 90. The Benga Boys, We're Going to Ibiza. Daarvoor Michael Jackson en Thriller. En dit is Jaman, Blikken of Blozen. Zometeen de updates van het nieuws en weer. En daarbij.

0: is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Een groep journalisten, tech-experts en wetenschappers stapt naar de rechter om de overname van IT-dienstverlener Solvinity door een Amerikaans bedrijf tegen te houden vanwege zorgen over DigiD. De advocaten van de Bosnisch-Servische generaal Ratko Mladic vragen opnieuw om zijn vrijlating vanwege ernstige gezondheidsproblemen. De 84-jarige oorlogsmisdadiger is volgens hen bedlegerig, rolstoelafhankelijk en vlakbij het eind van zijn leven. De eerste lokale zomerse dag van het jaar is gemeten in het Limburgse El met 25,1 graden. En de Amerikaanse president Trump wil volgende week de invoertarieven op Europese auto's verhogen naar 25%, terwijl er vorig jaar 15% was afgesproken. Het weer in de loop van de avond neemt in het zuidwesten de bewolking toe, maar het blijft droog bij een zwakke tot matige zuidoostenwind. In de nacht is er kans op regen. Morgen wordt het een grijze dag met her en der een bui bij 17 tot 25 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

Ja, die meid kan wel hard schreeuwen de hele tijd. Loca People hoor je en Stuck Noel. Hey, ik heb nog even een tipje voor je. Zaterdag 11 april in Voorthuizen is er het evenement Voorthuizen Straalt. In het centrum van Voorthuizen van 10 uur 's morgens tot 5 uur 's middags. Met een grote braderie, live muziek en activiteiten. En de officiële start van het toeristische seizoen.

Op FM, kabel, glasvezel, web en app. Dit is A1 Radio. Met op vrijdagavond Club 1068. Presentatie Jerry van Voort.

legendarische classics uit de jaren 80. Tot stampende hits van vandaag de dag. Club 1068. Jerry van Voort. Op A1 Radio.

Taylor Swift, die Fate of Ophelia, voor Elton John, I'm Still Standing. Nog hier op A1 Radio, Boyzone en Love Me For A Reason. Ga even lekker genieten. Het is vrijdagavond, begin van jouw weekend. En wat hoort erbij natuurlijk? De kroegenplaats. Jawel, hier is die Benny Nijman en de Vrijgezel.

heeft er heel wat van geleerd. Nee, echt, hij zou het nooit meer doen. Hij kon niet zus, hij mocht niet zo.

Carol G, Si Antes, Hubera, Concido. Ik hoop dat ik het goed heb uitgesproken. Mijn Spaans, nee, het is nog helemaal niks. De voor Benny Nijman en de Vrijgezel. Ja, dit was hem. 2 uur lang Club Engelse Zacht. Voor mij voorlopig de laatste. Ik ga er even een kleine 2 maanden tussenuit vanwege een springbreak. Ik zei het al eerder. Ik vertrek naar Portugal en als ik terugkom ben ik heel eventjes in Nederland. En vervolgens vertrek ik weer naar Engeland, naar Londen. En daarna nog eventjes gezellig door. Direct met vliegtuig vanuit Londen naar de Côte d'Azur in Zuid-Frankrijk om even te genieten aan de Franse Riviera. En dan verwacht ik hier dus weer eind mei of zo weer terug te zijn. Niet getreurd, want dit programma zal deels worden overgenomen door collega Lex Deurlacher. Die gaat de Club Engelse Zacht op zijn manier weer presenteren en invullen. En het wordt ongetwijfeld ook weer een hele leuke show als hij het presenteert. Nou, ik ga jullie heel erg missen. Ik ga waarschijnlijk de radio ook heel erg missen. Het is voor mij nog nooit zo lang geweest dat ik geen radio heb gedaan. Maar als ik terug ben, dan gaan we weer keihard tegenaan met leuke programma's hier bij A1 Radio.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 11 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. De Amerikaanse president Trump legt nieuwe sancties op aan Cuba om de druk op het regime te vergroten. De maatregelen richten zich op personen en organisaties rond het veiligheidsapparaat en mensenrechten schendingen. Volgens Washington onderhoudt Cuba banden met landen als Iran en groepen als Hezbollah. De relatie tussen de VS en Cuba is al decennia gespannen sinds de communistische revolutie. Eerdere sancties en het stopzetten van de olieleveringen verzwakten de Cubaanse economie. Een groep journalisten, tech-experts en wetenschappers stapt naar de rechter om de overname van IT-dienstverlener Solvinity door een Amerikaans bedrijf tegen te houden vanwege zorgen over DigiD. Ze zijn bang dat bij de overname vertrouwelijke overheids- en burgersgegevens mogelijk toegankelijk worden voor Amerikaanse autoriteiten. De groep wil via de rechter erkenning als belanghebbende om een overnameverbod te kunnen afdwingen. Het kabinet verlengde recent het DigiD-contract met Solvinity, terwijl een Kamermeerderheid daar tegen is. De eerste lokale zomerse dag van het jaar is gemeten in het Limburgse El met 25,1 graden. Ook in Woensdrecht, Hoek van Holland en Geelse Rijen werd vandaag de 25 graden aangetikt. Gemiddeld valt de eerste zomerse dag rond 29 april. Dit jaar komt hij met 1 mei dus iets later. Volgens Weer Online schommelt het moment sterk per jaar door wisselvallig lenteweer. Morgen blijft het ook lokaal warm in het oosten met ook dan die 25 graden. En de Academy of Motion Picture Arts and Sciences sluit acteerprestaties met AI uit van Oscar-nominaties. Alleen echte, levende acteurs komen nog in aanmerking voor de belangrijkste filmprijzen. Daarnaast mogen acteurs vanaf volgend jaar meerdere nominaties krijgen in dezelfde categorie. De wijziging volgt op discussies over kunstmatige intelligentie, onder meer rond de overleden acteur Val Kilmer. Ook moeten scenario's voortaan door mensen zijn geschreven en niet door chatbots om nog een Oscar te kunnen krijgen. Het weer in het zuidwesten neemt de bewolking toe, maar het blijft droog bij een zwakke tot matige zuidoostenwind. In de nacht is er kans op regen. Morgen wordt het een grijze dag met her en der een bui bij 17 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: A1 Radio. Goedenavond.
0: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio. Van jouw regionale sport tot onze lokale politiek. Verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk.
1: Stem voor jouw regio.
0: AE Radio.
3: Our place to
4: Dit is de Late Night Dance Mix. Met DJ Tony.
3: It starts at any time you like.

0: thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van middernacht.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. De gemeente Moerdijk wil in gesprek met het Rijk over een notitie waaruit blijkt dat het al langer bekend was dat het dorp moet verdwijnen. Volgens documenten had het Rijk in maart vorig jaar al de voorkeur om het dorp te slopen voor de industrieuitbreiding. Dat besluit zou genomen zijn maanden voor het inspraaktraject met inwoners. Die reageren nu verontwaardigd en voelen zich buitenspel gezet. De gemeente beraadt zich op vervolgstappen. Volgende week is er overleg gepland met het Rijk en de provincie. De Amerikaanse president Trump legt nieuwe sancties op aan Cuba om de druk op het regime te vergroten. De maatregelen richten zich op personen en organisaties rond het veiligheidsapparaat en mensenrechten schendingen. Volgens Washington onderhoudt Cuba banden met landen als Iran en groepen als Hezbollah. De relatie tussen de VS en Cuba is al decennia gespannen sinds de communistische revolutie. Eerdere sancties en het stopzetten van de olieleveringen verzwakten de Cubaanse economie. De Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Spirit Airlines houdt rekening met het staken van al zijn activiteiten. Volgens bronnen mislukte een reddingspakket van de overheid door gebrek aan steun van investeerders. De maatschappij heeft financiële problemen en hoge brandstofkosten door de spanningen in het Midden-Oosten. Het aandeel van moederbedrijf Spirit Aviation kelderde fors op de beurs in New York. President Trump zegt dat er nog naar een reddingsplan wordt gekeken, mogelijk al dit weekend. En de Academy of Motion Picture Arts and Sciences sluit acteerprestaties met AI uit van Oscar-nominaties. Alleen echte, levende acteurs komen nog in aanmerking voor de belangrijkste filmprijzen. Daarnaast mogen acteurs vanaf volgend jaar meerdere nominaties krijgen in dezelfde categorie. De wijziging volgt op discussies over kunstmatige intelligentie, onder meer rond de overleden acteur Val Kilmer. Ook moeten scenario's voortaan door mensen zijn geschreven en niet door chatbots om nog een Oscar te kunnen krijgen. Het weer, her en der een bui, mogelijk met onweer bij zo'n 9 graden in Groningen tot 13 in Zeeland. Aan de kust staat er een matige zuidwestenwind. Overdag is het grijs met ook kans op een bui bij 17 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
0: A1 Radio. Goedenavond.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio. Van jouw regionale sport tot onze lokale politiek. Verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk.
0: De stem van jouw regio.
1: AE Radio.
3: Your ultimate dance radio starts now.
4: From DC.

0: luistert naar A1 Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 1 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. De gemeente Moerdijk wil in gesprek met het Rijk over een notitie waaruit blijkt dat het al langer bekend was dat het dorp moet verdwijnen. Volgens documenten had het Rijk in maart vorig jaar al de voorkeur om het dorp te slopen voor de industrieuitbreiding. Dat besluit zou genomen zijn maanden voor het inspraaktraject met inwoners. Die reageren nu verontwaardigd en voelen zich buitenspel gezet. De gemeente beraadt zich op vervolgstappen. Volgende week is er overleg gepland met het Rijk en de provincie. De Amerikaanse president Trump legt nieuwe sancties op aan Cuba om de druk op het regime te vergroten. De maatregelen richten zich op personen en organisaties rond het veiligheidsapparaat en mensenrechten schendingen. Volgens Washington onderhoudt Cuba banden met landen als Iran en groepen als Hezbollah. De relatie tussen de VS en Cuba is al decennia gespannen sinds de communistische revolutie. Eerdere sancties en het stopzetten van de olieleveringen verzwakten de Cubaanse economie. De Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Spirit Airlines houdt rekening met het staken van al zijn activiteiten. Volgens bronnen mislukte een reddingspakket van de overheid door gebrek aan steun van investeerders. De maatschappij heeft financiële problemen en hoge brandstofkosten door de spanningen in het Midden-Oosten. Het aandeel van moederbedrijf Spirit Aviation kelderde fors op de beurs in New York. President Trump zegt dat er nog naar een reddingsplan wordt gekeken, mogelijk al dit weekend. En de Academy of Motion Picture Arts and Sciences sluit acteerprestaties met AI uit van Oscar-nominaties. Alleen echte, levende acteurs komen nog in aanmerking voor de belangrijkste filmprijzen. Daarnaast mogen acteurs vanaf volgend jaar meerdere nominaties krijgen in dezelfde categorie. De wijziging volgt op discussies over kunstmatige intelligentie, onder meer rond de overleden acteur Val Kilmer. Ook moeten scenario's voortaan door mensen zijn geschreven en niet door chatbots om nog een Oscar te kunnen krijgen. Het weer, her en der een bui, mogelijk met onweer bij zo'n 9 graden in Groningen tot 13 in Zeeland. Aan de kust staat er een matige zuidwestenwind. Overdag is het grijs met ook kans op een bui bij 17 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

0: Ladies and gentlemen, the KLM has now left the building.
1: A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. De stem van jouw

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 2 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. De gemeente Moerdijk wil in gesprek met het Rijk over een notitie waaruit blijkt dat het al langer bekend was dat het dorp moet verdwijnen. Volgens documenten had het Rijk in maart vorig jaar al de voorkeur om het dorp